Moet ik naar die voetbal? Jetzt is brutal. Houd ik total schaam, ohne Grund, ohne Moral. Ik ben jong, ik ben wild, ik ben asozial. Scheiß mal auf alles.